Tante Jenny en onkel Gerard, de papa en tante Ruth, alle beide van haar. Ook met de tijd wordt ze werkelijk ganz anders. Vielleicht lijkt er nog niet meer daaraan dat zij zou weeën worden. Het verjengt de tijd en nu zegt tante Ruth zo, Maria, du bist nu gezond geworden, nu moetst du naar huis voren. Dan zegt Marieke, aber du zähmst doch met. Nee, zei ze, het blijf hier. Du moetst nu aber allein naar huis voren en bedienen papa zijn. Eines doos schreef Ruth einen brief en de brief kwam van haar rechter. Hij schreef aan Ruth, wertlich an Seja, scheinen Brief bedankt sich Seja, und dann fragte Arok, ob sei sich verstehen kon, seine Früte wore, und die Mama von Marieke. Ruth hat sich überhaupt nicht gedacht, dass sie so einen Brief vertriehe. Sie mag sich gedanken. Aber die Zeit kam immer nieder, und Marieke muss nu treten in Haus. Als ze op een bein zaten, reden ze miteinander en dan vertelt Ruud haar wat de papa geschreven had. Marieke, ze leeft niet wat ze heet. En dan zegt ze te haar, Tante Ruud, kanst du werkelijk mijn mama worden? Dit wordt het grootste geschenk in mijn leven zijn. En zo passeert het ook. Tante Ruud wordt Marieke haar mama. Aber sie hat Marieke nie mehr Marieke genannt. Immer nannte sie die Maria, weil sie wusste, dass dieser Name eine große Bedeutung hat und weil Maria sich auch so verändert hat in der Gäude sieht und sie wäre als Familie sehr glücklich miteinander.